kort. Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Om te kijken wat van mij wordt. Wat heb jij?

0: handjes uit kan vouwen. Mijn handjes is gevouwen, dat is een vaderse plek. Om zijn kindje te onderhouden. Mijn handjes is gevouwen, mijn handjes is gevouwen. Dat is een vaderse plek. Om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek, die rode kwam mijn nek. Oh, bokje, je kan maar lopen keten. Ander in jouw plek. Die rooi doek om mijn nek. Die rooi doek om mijn nek. Oh, bokkie, jij kan maar lopen keten. Ander in jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.